0: la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche bella.
1: The best music all year. Radio Memory. Een nieuw uur met de grootste hits.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek
2: hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Gelijke Kanseninstituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft De Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. De Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij er een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen, was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met Amerikaanse president Trump. En die noemt de co-piloot een terrorist.
1: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. But he had the sense to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside.
0: De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt, waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus. Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo dat hij er later meer uitleg over zal geven. Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.

Ja, de good old 80s, hoorde je op het begin van dit uur van de platenkast. De Novo Band uit Nederland en You Gotta Be Mine. Nou, ik hoop dat je de mijne bent voor het komende uur. Dan ga ik mijn best doen om je te vermaken. En dat kan alle kanten opgaan, van de jaren 60 tot en met nu. En dan gaan we nu even naar de jaren 90 met Hanson en...

Meneer Sterkenzand zit er al te verkneukelen van. Hoe gaat ze dit oplossen? Nou, gewoon je le maire et flous. En je suis venu te dire que je m'en vais. Doe me dat maar eens na. En het betekent gewoon, ik ben gekomen om te zeggen dat ik ga. Nou, lekker dan. Hé, ik ga nog niet weg. Ik ga nog even aan de koffie met meneer Sterkenstans. En ondertussen genieten we van John Legend. En die kan het allemaal niks schelen. Die doet het gewoon in het park. Luister maar. PDA, we just don't care.

Dat was Aerosmith. En je hoeft niet gek te zijn om artiest te worden. Maar het helpt wel. Toch? Crazy. Oh, daar ging het helemaal niet over. Ah, maakt het uit. Het is maar de platenkast. Wie hebben we hier? Good old Kiki D. En Star. Rock'n'roll.

0: Memory.
1: Goedemorgen.
2: Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is De Platenkast met Ellie van Amstel.

Good old John Farnham. Dat heette That's Freedom. Ah, ik ben ook wel op mijn vrijheid gesteld, kan ik je vertellen. Wat hebben we hier? Het nummer hoor ik ook wel eens in een hele andere versie op vrijdagmiddag. Maar we gaan het vandaag eens over zondag hebben. Misschien weet je wel wat ik bedoel. Rob de Nijs, zondag.

0: tot en nog toegevuld met de vrienden van Amstel.
1: But to hear you, you stated your case.

Mijn grote vriendin, Alanis Morissette. Mijn absolute favoriet is Ironic. Maar ik hou ook wel van ironie. En deze is ook wel weer eens leuk om te horen, want ik kan niet altijd hetzelfde draaien. En heette Head Over Feet, struikelend als het ware. Dan nu een zanger die al sinds de jaren 70 hits maakt. En ik geloof in de 90s dat hij het was, ook nog eens even een hitje scoorde met een aardig nummer. Dat heet Nothing's Gonna Change. Dit is La Bicifre.

Ik, hè? Man at Work uit de 80's. Eerst begonnen ze met ska en later begon het ook wat meer poppy te worden. En dit was er een voorbeeld van. En dat heette natuurlijk Who Can It Be Now? Ik zie dat het uur alweer aan het eind loopt. Wat gaat dat hard? Nou, dat betekent dat ik me vermaakt heb. Ik hoop dat jullie ook vermaakt hebben. En ik ga even naar 1996 met Tupac en Dr. Dre. Dat is eerst wat anders. En hoe heet dat ding ook alweer? Ja!

0: Lijke Kanseninstituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft De Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. De Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen, was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met de Amerikaanse president Trump. En die noemt de co-piloot een terrorist.
1: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. But he had the sense to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside.
0: De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt, waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus. Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo dat hij er later meer uitleg over zal geven. Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: En hier is hij dan, het populairste ochtendprogramma van dit radiostation.

donderdagochtend hier bij Radio Memory. Jump, ja, dan moet je uit je bed doen. Want vanaf nu gaan wij niet meer snoezen. Wees welkom. Dit is jouw ochtendshow.

voor je draaien. Kies in de Sunshine Band en shake your booty. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Zo dadelijk de jongens die voor de derde keer het Koning Boudewijn Stadion gaan vullen. Ja, dat hebben we toch.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen. Als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is

Bad Heavy, KS. Chicago, die maakt ze nog morgen met Yo, The Inspiration. Dat is nog lang geleden. Maar eerst een beetje Physical van Olivia Newton-John in de ochtendshow. Kan nooit gekwaad.

is genieten. Chicago. Ja, the inspiration op deze donderdag. 1 oktober, jawel, we zijn die maand begonnen. En met heel wat leuke dingen. Straks Hungry PFL. Maar eerst Anouk.

0: als je dit hoort, dan voel je direct in de stemming van ja, de playa's. Ibiza, Tomorrowland, ja. Daar is hij helemaal niet vreemd.
1: Je praat groot, je speelt het hart.

0: oprecht.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slager, zon in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

Ik heb het al gezegd, ik ben niet vies en een beetje rock'n'roll in de ochtendshow. Nee, Case Choice, Not an Addict. 1 oktober, vrienden. We gaan eens kijken welk mooi moment ik van Paul Severs heb. Want de ganse week geven wij een ode aan de grote man, Paul Severs.

0: Gelijke Kansen Instituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft De Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. De Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen, was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met Amerikaanse president Trump. En die noemt de co-piloot een terrorist.
1: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. But he had the sense to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside.
0: De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt, waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus. Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo dat hij er later meer uitleg over zal geven. Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij

waar het allemaal mee begonnen was voor de Tom Tom Club. Wordy Rapping Hood, hier in de ochtendshow. Bij Memory natuurlijk. Even de gitaren bij de hand. En heel wat mensen plezier doen met Brian.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Radio Memory.
3: Erik de Valk.

Spice Up Your Life. Goedemorgen. Welkom. Een beetje Griekse klanken erbij. Mag ook. Uit 79. Costa Cordalis. Spila Bouzouki.

Even een knuffelmomentje met Take That. Origineel van de Bee Gees, ja. How Deep Is Your Love? Dit kent Jokie in een versie van Claude François, maar Peter Allen bracht het origineel.

0: 9.
1: Fuck up, ochtend!
2: De ochtendshow.
3: Hey, lieve luisteraars, ik ben Wim Soutar en hier is mijn nieuws.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

Roxy Music. Mooi om daarmee de ochtendshow af te ronden. Dance Away. Bedankt dat u er weer bij was. En dat u met mij bent wakker geworden. Dit is nog een moment met Paul Severs. Maak hier een fijne donderdag van. Tu es toujours.

0: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters krijgt een onvoldoende. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van een rapport van de Zorginspectie. Op sommige opvangplaatsen zijn er te weinig begeleiders. Daarnaast stelden de inspecteurs ook tekortkomingen vast waarbij kinderen echt gevaar lopen. Bijvoorbeeld omdat de poortjes niet goed dichtgaan. Ook weten sommige begeleiders niet wat ze moeten doen in crisissituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen kregen wel een goede beoordeling. In de gevangenissen is vanaf vandaag een nieuwe noodwet van kracht. Het is al de tweede noodwet, omdat die van vorig jaar geen resultaten opleverde. De nieuwe wet maakt het mogelijk om veroordeelden sneller onder elektronisch toezicht te plaatsen. De vakbonden hebben er weinig vertrouwen in. Er slapen momenteel zo'n 665 gevangenen op de grond. Een jaar geleden waren dat er nog maar zo'n 300. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet meer naar Israël. Ze wacht het onderzoek naar het incident van gisteren af. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de man uiteindelijk overmeesteren. Volgens Israël gaat het om een terreurdaad en wou de co-piloot het vliegtuig laten crashen. De Zwitserse voetbalbond staat niet langer achter FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij verliest nu dus ook de steun in zijn eigen land. De Zwitserse bond had zich eerder nochtans uitgesproken voor zijn herverkiezing. Maar ze zegt nu dat er de voorbije tijd te veel incidenten geweest zijn. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Er komt een derde show van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Dat hebben de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen zelf laten weten. Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren razendsnel uitverkocht. Het derde concert vindt plaats op zaterdag 7 augustus. De ticketverkoop start volgende week woensdag. In het westen en het centrum van het land zijn er vooral opklaringen. In het oosten regent het. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen krijgen we enkele rustige najaarsdagen met af en toe wat zon. We halen dan een graad of 21.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory en bel Hilde op 0495 553044 of stuur een mail hilde@radiomemory.be en wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Good morning, everybody.
6: Good morning.
7: De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
8: You smell fish.
7: Ongewassen.
8: Ugh.
7: En ongemanierd.
8: In a minute I'll start to yell.

we gingen al dansend de opstart van deze donderdag meemaken. Welkom in de ochtendkroeg. Dit was de Miami Sound Machine. En het was nog even die conga. Kun je moeilijk bij stilzitten. En nu tijd voor Nicole McLeod en Don't You Want My Love. Maar Nicole, tuurlijk wil ik je liefde.

vrouwen met ballen uit Nederland. Deze Anouk en Heidi Modern World. Ze is er misschien niet zo klaar voor, maar blijkbaar mogen we binnenkort niet wat van aan verwachten. Maar nu tijd voor...

0: Open, want we hebben nog heel wat hits, onder andere de nieuwe van Milan Vermeer en Onder de avondzon. Daar zal het blijkbaar gebeuren, toch? Of ben ik verkeerd?
1: De dag hangt nog een beetje tussen de lucht en de straat.

Het was even terug in de tijd, maar het is van James en Bobby Purify en I'm Your Puppet. Nee, we gaan geen poppen gaan spelen op deze donderdag. Nee. Tijd voor een beetje Belgische groeps. Wat dacht je van deze Arrows? Ze hebben het over words en woorden kunnen moeilijk komen. Ik spreek van ondervinding. Ja, alledaags een beetje.

0: hem onbeperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

we haalden ze nog eens boven, deze Toni Braxton en I Don't Want To. Ze wil het helemaal niet, maar ze maakt het toch van die mooie hits en hele mooie platen. Maar nu tijd voor die Alu Black, die man van die dollar. Nu heeft het over de

Jimmy Miller had het dan weer over die baby doll. En ja, we gaan er niet verder over uitweiden, over baby dolletjes. Want ja, je weet nooit waar dat gaat eindigen. Maar hier is Tina Turner met die andere grote megamonster, die Nutbus City Limits. En het is al de versie van de jaren 90, dus lekker smoothie en swingen.

0: Ziezo, dat was het weer voor deze donderdag. Zeg bedankt voor het luisteren. Dit was weer de ochtendcrew. Morgen ben ik er natuurlijk weer voor die allerlaatste werkdag van deze week. Of laatste vrijdag. Of ja, laten we zeggen. Oh, het moet iets zijn. Hè.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van de Eagles en One of These Nights. Moeten we nog even afwachten, maar graag tot morgen.

0: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters krijgt een onvoldoende. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van een rapport van de Zorginspectie. Op sommige opvangplaatsen zijn er te weinig begeleiders. Daarnaast stelden de inspecteurs ook tekortkomingen vast waarbij kinderen echt gevaar lopen. Bijvoorbeeld omdat de poortjes niet goed dichtgaan. Ook weten sommige begeleiders niet wat ze moeten doen in crisissituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen kregen wel een goede beoordeling. In de gevangenissen is vanaf vandaag een nieuwe noodwet van kracht. Het is al de tweede noodwet, omdat die van vorig jaar geen resultaten opleverde. De nieuwe wet maakt het mogelijk om veroordeelden sneller onder elektronisch toezicht te plaatsen. De vakbonden hebben er weinig vertrouwen in. Er slapen momenteel zo'n 665 gevangenen op de grond. Een jaar geleden waren dat er nog maar zo'n 300. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet meer naar Israël. Ze wacht het onderzoek naar het incident van gisteren af. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de man uiteindelijk overmeesteren. Volgens Israël gaat het om een terreurdaad en wou de co-piloot het vliegtuig laten crashen. De Zwitserse voetbalbond staat niet langer achter FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij verliest nu dus ook de steun in zijn eigen land. De Zwitserse bond had zich eerder nochtans uitgesproken voor zijn herverkiezing. Maar ze zegt nu dat er de voorbije tijd te veel incidenten geweest zijn. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Er komt een derde show van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Dat hebben de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen zelf laten weten. Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren razendsnel uitverkocht. Het derde concert vindt plaats op zaterdag 7 augustus. De ticketverkoop start volgende week woensdag. In het westen en het centrum van het land zijn er vooral opklaringen. In het oosten regent het. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen krijgen we enkele rustige najaarsdagen met af en toe wat zon. We halen dan een graad of 21.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

0: Goedenavond, lieve Leute, zeggen we dan, hè? Lieve Leute van heute. Blues Brother, Joliet, Jake Blues, John Belushi en Jamie Sam Lowry.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom in

een uurtje voltooid verleden tijd. Hoe het eens was en hoe het eens klonk. En nog steeds vers in ons geheugen. Wees welkom, lieve vrienden. Dit is de Middle of the Road Show.

wat hitjes heeft gehad, hoor. Internationaal. Natuurlijk. Officieel heet ze Sally Owen Clark, maar we kennen haar beter als Petula Downtown uit 1965. Al lekker gisteren. Lekker, hè? De tijd van toen. Terug in de middle of the ocean. Waar de platen thuis horen. Natuurlijk. Zometeen nog een fijne van achter de keukengordijn. Ik ben benieuwd wat er vandaag in het keukenkastje komt. Nou, de productie die heeft hem al klaar liggen, hoor.

0: Van de jaren 80. Marcia Hines, Your Love Still Brings Me to Release.
1: Een fijne van achter de keuken voorbij.
0: Vlinders in je buik. Ach, wat is dat voor lekker, jongens, om verliefd te zijn. Of niet. Ja. Het kan natuurlijk wezen dat je een andere gedachte hebt.

naam aangenomen, afgeleid van de Engelse uitdrukking Burning the Midnight Oil. Die zoiets betekent als tot 's avonds laat blijven werken. De heren uit Australië, uit het land van de Skippies. Dong, dong, dong. Ja, we gaan ze heen. Was dat leuk of niet? Wees welkom. Dit is jouw avontuurtje, de Middle of the Road Show.

als je het journaal kijkt, dan word ik al chagrijnig. Heb jij dat nu ook? Ha, wat een ellende, man. Ja, nee, goed. Denk je, och, pak een andere journaal. Even echt Jan 4 bijvoorbeeld, of een andere zetten. Huppakee, weer hetzelfde. Doe een wens, wees vrolijk, wishing on a star. Oh. Meesterwerk, ja, 1978. Het was Rolls Royce in the middle of the road show. Hey! Het waren de jaren 90, 1994 in dit geval, voor de Ace of Base.

0: Groenlandse World Orchestra was een Nederlandse synthesizergroep rond de Twentse muzici Robert Pot en Gerto Hubink. Die begin jaren 80 enkele aardige hits scoren. Vooral in het kleine, kikke landje Nederland. Helaas Vlaanderen niet bij jullie.
1: Ah, nou ja, goed.
0: Wereldwijd, de Middle of the Road Show. Vier breedband, wifi-kanalen en hele grote zendpalen. Hele lange masten, vrienden. En

0: Dat doet je geen...
1: Het moet nou toch niet gekker worden?
2: Ik ga naar het enge bos. Daar valt de meeste. Niemand belastert.

Lang geleden, in de prehistorie. Eigenlijk net een beetje net na de jaartelling was ik een klein beginnend presentatortje bij een ziekenomroep in Doetinchem. Ja, begon natuurlijk als een klein technicusje. En daar hadden we al de leukste. En muziek is het beste medicijn. Maar eigenlijk is het ook zo, hoor. Nee, goed. Ik vind muziek dat buurtje op. Je wordt er lekker vrolijk van. Het zijn de muzikale hoogstandjes. Ja, vele zenders draaien alleen muziek van vandaag. Maar de achterknecht, die draait zo wel van toen. Joh, van gisteren. Toen het gras zo groen was bij de buren, zeggen we dan altijd maar. Hè? Leuk toch? De voltooid verleden tijd. Fotografische holstandjes uit een grijs verleden. Clarence

0: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters krijgt een onvoldoende. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van een rapport van de Zorginspectie. Op sommige opvangplaatsen zijn er te weinig begeleiders. Daarnaast stelden de inspecteurs ook tekortkomingen vast waarbij kinderen echt gevaar lopen. Bijvoorbeeld omdat de poortjes niet goed dichtgaan. Ook weten sommige begeleiders niet wat ze moeten doen in crisissituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen kregen wel een goede beoordeling. In de gevangenissen is vanaf vandaag een nieuwe noodwet van kracht. Het is al de tweede noodwet, omdat die van vorig jaar geen resultaten opleverde. De nieuwe wet maakt het mogelijk om veroordeelden sneller onder elektronisch toezicht te plaatsen. De vakbonden hebben er weinig vertrouwen in. Er slapen momenteel zo'n 665 gevangenen op de grond. Een jaar geleden waren dat er nog maar zo'n 300. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet meer naar Israël. Ze wacht het onderzoek naar het incident van gisteren af. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de man uiteindelijk overmeesteren. Volgens Israël gaat het om een terreurdaad en wou de co-piloot het vliegtuig laten crashen. De Zwitserse voetbalbond staat niet langer achter FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij verliest nu dus ook de steun in zijn eigen land. De Zwitserse bond had zich eerder nogthans uitgesproken voor zijn herverkiezing. Maar ze zegt nu dat er de voorbije tijd te veel incidenten geweest zijn. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Er komt een derde show van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Dat hebben de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen zelf laten weten. Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren razendsnel uitverkocht. Het derde concert vindt plaats op zaterdag 7 augustus. De ticketverkoop start volgende week woensdag. In het westen en het centrum van het land zijn er vooral opklaringen. In het oosten regent het. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen krijgen we enkele rustige najaarsdagen met af en toe wat zon. We halen dan een graad of 21.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slaan de zon in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory en bel Hilde op 0495 55 3044 of stuur een mail hilde@radiomemory.be en

In de tijd een grote hit voor Roy Orbison, California Blue. We draaiden Luc van Meeuwen, donderdag 1 oktober, iets over 11 uur geworden. Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren tot 1 uur. Met nu Danny Fisher, Just Another Guy. Just

Origineel komt deze plaat van Petula Clark, Lawine Fini Plu. We draaien de versie van Henny D hier op de radio. Radio Memory vanuit Pajottegem Galmaarden. Dat is er eentje van J'aime la vie van Sandra Kim.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goedemorgen.

was een plaat uit de hitparade van de jaren 80. We draaiden Wang Chang en Dance Hall Days hier op de radio. En dat is de live versie van Zwiltuja. Samen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemorgen.

Als muziek je hoort, enkel hier bij ons, zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken, doet er niet toe. Hè? We draaien de Smokey en Living Next Door to Alice. Dat is een reetje van Patrick Colley en Jill Vester. Do You Wanna Funk? Allemaal hier bij Radio Memory vanuit Peoria.

0: Bij een onderzoek naar jarenlange drugssmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Tony van Beveren.

Deze dame ken je nog wel van La Isla Bonita en Holiday. We draaien de Madonna, Papa Tom Bridge. Donderdag 1 oktober, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 1 uur, tot aan Katrien Verheyen met haar programma. En dit zijn de geluiden van de meisjes van Steps. It's time to begin.

De man die je nog kent van Al zijn komeet, we draaien de man uit Nederland, Randy Watseels. En de gedachte aan jou hier bij Radio Memory. We gaan richting reclame, gaan we doen met deze van P. Lion en de Happy Children.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

zevende stond vandaag in onze playlist. Terug in de tijd, Scott McKenzie. En we draaiden San Francisco. De volgende plaat die we klaar hebben is origineel van Roy Orbison. Ik heb ze meegebracht door Frans Bauer en Marian Weber uit Nederland. En we draaien Kijk in mijn ogen in de tijd, zoals ik al zei. Een grote hit voor Roy Orbison, Only the Lonely.

een van de bekendste platen uit de jaren 80 van Depeche Mode. We blijven nog even in de jaren 80 met de Simple Minds, Someone, Somewhere.

0: niemand toch de tijd.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
7: Radio Memory.
1: Goedemiddag.
7: Say

ons programma aan tafel met Tony van Beger op deze donderdag 1 oktober loopt stilles aan ten einde, wat ook onze volcollega is hier al toegekomen, collega Katrien Verheijen. Zij is er zometeen bijna 1 uur, we draaien de Clouds en Save Me.

Als een van de bekendste platen van Silver was het voor vandaag deze donderdag 1 oktober tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Katrien Verheijen ook nog veel pret met de komende collega's. Ben er graag morgen vroeg weer bij, dezelfde tijd, dezelfde zender tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren hier bij Radio Memory. Ik heb voor jou nog deze Snap en Ride Him as a Dancer. De groetjes en graag tot morgen vroeg ietsje na 11.

0: Bij een onderzoek naar jarenlange drugsmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
4: Hallo, mijn naam is Sam Goris

Welkom allemaal en dat terug bij Dus Gewoon Katrien. Ja, en we zijn 1 oktober, dus een start van een nieuwe maand. Ik start alvast met de plaat van Anne Christie en dat heet dan Gelukkig Zijn. We gaan verder met mooie geluiden van Neil Diamond. Beautiful Noise. En fijn dat jullie luisteren.

En dit was dus Maneater. Ja, en toen ik eventjes opzocht van welk jaartal het volgende liedje origineel was, ja, dan schrok ik toch wel even, want we gaan terug naar 1938. En het nummer werd geschreven voor de film The Wizard of Oz en gezongen door Judy Garland. Dus deze plaat met een knipoog naar haar.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Katrien Verheyen.

Three Times a Lady. En de volgende song die zou gaan over de moord op John Lennon, die in 1983, dus maar vlak na het schrijven van dit liedje, werd neergeschoten. Mike Oldfield ontkent dit en zegt dat ze geïnspireerd werd door de film Houdini. Ja, de waarheid zal ergens tussenin zitten. Hier is Mike Oldfield met Moonlight Shadow.

ZZ Top en Give Me All Your Lovin'. En ja, iedereen weet dat dat de mannen waren, dus met baarden. Dus er waren er twee met en eentje zonder baard. Maar dus de baarden van de twee andere leden, die waren zo iconisch. En ja, je gelooft het of niet, maar hun baarden waren zelfs verzekerd. En nu, ja, we gaan de motor eventjes warm houden, want Bryan Adams neemt het over en we gaan naar de Summer of '69.

Rob de Nijs en Ritme van de Regen. En van de regen van toen gaan we naar de vragen van later. Stef Bos bracht in 1990 dit liedje uit. Een titel die meteen blijft hangen, want wie heeft zich nooit afgevraagd: is dit nu later waar we vroeger over droomden?

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org. Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slager in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Radio Memory. Katrien Verheijen.

share en strong enough. En we schakelen even een versnelling lager. Jullie krijgen van mij nu twee mooie zachte platen na elkaar. Eerst Ed Sheeran en Taylor Swift en dat met The Joker en The Queen. En daarna houden we die rustige sfeer nog eventjes vast met Nick Cave en The Bed Seats Into My Arms. Even gewoon luisteren en genieten.

als je het mij vraagt, de ideale openingsdans. En ja, ik zeg alvast tot straks in het tweede uur. Geniet nog van de woorden van Meteor. Ik ga er niets aan doen.

0: Bij een onderzoek naar jarenlange drugsmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slagerzon in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

En welkom in het tweede deel van Gewoon Katrien. Ik ging alvast van start met Shakin Stevens. En we gaan naar onze noorderburen John West en Lange Frans. Ja, en zij hebben het over jonge dames, maar dan een klein beetje anders omschreven. Lekker ding!

Ja, Prisma, en zij is voor mij. En op 12 maart 2020, ja, dan ging de wereld zowat op slot. Dus begin corona, ik denk dat iedereen zich dat nog wel herinnert. Maar precies de dag ervoor, ja, dan was het leven nog normaal en heel wat mooier. En kwam de single uit van Ava Max, Kings and Queens. Je hoort hem zo dadelijk na de Broken Wings van Mr. Mister.

0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Radio Memory.
6: Katrien Verheyen.

componist. Zij gaven vorig jaar een concert, pardon, voor hun 30-jarig bestaan. Ik heb het namelijk over Zucchero, wat Italiaans is voor suiker. Dat was trouwens een bijnaam die hij ooit kreeg van een lerares. Hier is hij samen met Paul Jong.

de Frank Boeijengroep en Kronenburg Park. Ja, en we laten het park eventjes achter ons en we zoeken de stilte op. Alhoewel, het klinkt verrassend luid voor stil te zijn. Hier is The Sound of Silence.

0: Ja, de liefde dus. Ja, die leeft. En het volgende liedje is een beetje stout en ja, vooral heel fout. En als ik zeg, daar die legendarische aapjes bij, dan weet iedereen over welke plaat ik het heb. Hier is de Bloedgoed Gang met The Bad Touch.
1: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
0: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Katrien Verheijen.

Evelien Canoot en Sammy Moore met Hartslag. En de volgende plaat, ja, die vond ik dat al veel te lang geleden was dat die nog gedraaid werd. Hier is Clouseau met Domino.

En met de gebroers Chris en Koen gaan we stilaan richting einde. Gewoon, Katrien. Ja, ik bedank jullie alvast voor het luisteren. Ik wens jullie dus ook nog een heel fijne namiddag en avond toe. En vooral heel veel luistergenot met de komende collega's. Ik sluit er af met een prachtige plaat, prachtige tekst. Natalia en You've Got a Friend. En ik zeg alvast doei en tot volgende week.

0: Bij een onderzoek naar jarenlange drugsmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

samen met jullie en een heleboel goede muziek. De eerste die hoeft eigenlijk geen intro, maar toch. Dit zijn de Stones met I Can't Get No Satisfaction. Dat is natuurlijk helemaal niet waar.

The Blow Monkeys, Wait. ELO, oftewel voluit Electric Light Orchestra, die stonden voor electropop, symfonische muziek en ook voor heel veel meer in de jaren 80 en 90. Hier is de nieuws, ELO.

op tijd wil zijn, dan kan je inderdaad beter vroeg genoeg vertrekken. Bijvoorbeeld met de morning train van China Eastern. Tijd nu voor een beetje bijgeloof. Niet onder ladders lopen, niet naar zwarte katten kijken en van die dingen. Dit is Stevie Wonder. Hij zal niet veel zien natuurlijk. Superstition.

Met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: scoorde met Malle Babbe. Hij haalde toen wat men in die tijd goud noemde. Goud, dat kreeg Spandau Ballet zeker ook voor deze gold.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here.

uit de jaren 60 van Jackie Wilson was dit, de Hoo Hoo Song. Ik zal jullie een geheimje verklappen. Ik ben een grote fan van marionetten, oftewel poppentheater, zoals Theater Tonen in Brussel. Vandaar deze The Marvelous Marionettes.

Ik zei daar straks wel Doris Day, maar dat klopt natuurlijk niet. Die dame is al lang dood. Het is Doris D. Een paar lettertjes verschil maar. We gaan nu naar een spookstad met de specials. Ghost Town.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

C'était joli, zei Joe Valli. Ja, inderdaad, een van die andere mooie dingen speelde zich af aan de andere kant van de wereld. In Zuid-Afrika, om precies te zijn. Ik spreek over de vrijlating van Nelson Mandela. En Special A.K.A. maakte daar een liedje over.

over de weg naar de laatste van vandaag. De Floaters en Float On. Die laatste voor vandaag die is eigenlijk niet helemaal terecht. Want de kids die zingen There Will Be No Next Time. En ik ben er morgen gewoon weer tussen 3

0: Bij een onderzoek naar jarenlange drugsmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
7: Hallo, mijn naam is Sam Goris en

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android. Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goedemiddag.

0: In en rond Luik zijn studenten van verschillende scholen op straat gekomen. Ze protesteerden onder meer tegen het lerarentekort. Op sommige plaatsen liep de situatie helemaal uit de hand. Studenten gooiden met voorwerpen, staken dingen in brand en blokkeerden schoolgebouwen. Volgens de politie hebben ze veel schade aangericht. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, waar studenten al langer actie voeren tegen het lerarentekort en de besparingen in het onderwijs. In Antwerpen is het proces begonnen tegen voormalig Open VLD-parlementslid Chiami El Kawakoubi en haar partner. Meer dan 5 jaar geleden bleek dat de twee zouden gesjoemeld hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. Ze moeten zich verantwoorden voor fraude en schriftvervalsing. Het Openbaar Ministerie vraagt 30 maanden cel met uitstel en een boete van 28.000 euro voor de gewezen politica en 2 jaar met uitstel en een boete van 20.000 euro voor haar partner. In Nederland zijn opnieuw 4 mensen overleden die besmet waren met het Westnijlvirus. Dat brengt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 9. Er zijn ook 8 besmettingen bijgekomen. Alle slachtoffers kregen het virus na een beet van een besmette mug. De meeste mensen die het virus oplopen krijgen geen klachten of alleen lichte tot matige griepsymptomen. Ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid lopen meer risico op complicaties. Bij ons zijn tot nog toe 13 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. Niemand is in levensgevaar. De oostkust van Spanje zet zich schrap voor noodweer. Vanaf 6 uur vanavond geldt code rood voor de hele kustlijn van de provincies Valencia en Castellón. De weerdiensten verwachten extreem veel neerslag, tot wel 250 liter per vierkante meter in 12 uur. Parken en begraafplaatsen gaan dicht en alle openbare evenementen zijn geschrapt. Sommige scholen hebben hun lessen opgeschort. De bevolking krijgt het advies om indien mogelijk binnen te blijven en de hulpdiensten staan klaar om uit te rukken. Stijn Steijnen stopt na 9 seizoenen als trainer bij tweede klasser Patro Eijsde. Steijnen heeft dat gezegd op een persconferentie. Patro Eijsde staat helemaal onderaan in het klassement na 5 nederlagen in 6 wedstrijden. Wie Steijnen opvolgt is nog niet bekend. Hij blijft wel actief bij de club. Hij wordt er sportief directeur. We krijgen een mix van opklaringen en wolken. Plaatselijk kan er nog een buitje vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen mogen we veel zon verwachten en halen we opnieuw een graad of 20. En dat is ook meteen het weer voor het weekend.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
2: zon in je hart.
1: Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory en bel Hilde op 0495-553044 of stuur een mail hilde@radiomemory.be en wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Ivan Plettings.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan. Via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goeie avond.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Radio Memory.
2: Goeie avond.

0: In en rond Luik zijn studenten van verschillende scholen op straat gekomen. Ze protesteerden onder meer tegen het lerarentekort. Op sommige plaatsen liep de situatie helemaal uit de hand. Studenten gooiden met voorwerpen, staken dingen in brand en blokkeerden schoolgebouwen. Volgens de politie hebben ze veel schade aangericht. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, waar studenten al langer actie voeren tegen het lerarentekort en de besparingen in het onderwijs. In Antwerpen is het proces begonnen tegen voormalig Open VLD-parlementslid Chiami El Kawakoubi en haar partner. Meer dan 5 jaar geleden bleek dat de twee zouden gesjoemeld hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. Ze moeten zich verantwoorden voor fraude en schriftvervalsing. Het Openbaar Ministerie vraagt 30 maanden cel met uitstel en een boete van 28.000 euro voor de gewezen politica en 2 jaar met uitstel en een boete van 20.000 euro voor haar partner. In Nederland zijn opnieuw 4 mensen overleden die besmet waren met het Westnijlvirus. Dat brengt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 9. Er zijn ook 8 besmettingen bijgekomen. Alle slachtoffers kregen het virus na een beet van een besmette mug. De meeste mensen die het virus oplopen krijgen geen klachten of alleen lichte tot matige griepsymptomen. Ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid lopen meer risico op complicaties. Bij ons zijn tot nog toe 13 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. Niemand is in levensgevaar. De oostkust van Spanje zet zich schrap voor noodweer. Vanaf 6 uur vanavond geldt code rood voor de hele kustlijn van de provincies Valencia en Castellón. De weerdiensten verwachten extreem veel neerslag, tot wel 250 liter per vierkante meter in 12 uur. Parken en begraafplaatsen gaan dicht en alle openbare evenementen zijn geschrapt. Sommige scholen hebben hun lessen opgeschort. De bevolking krijgt het advies om indien mogelijk binnen te blijven en de hulpdiensten staan klaar om uit te rukken. Stijn Steijnen stopt na 9 seizoenen als trainer bij tweede klasser Patro Eijsde. Steijnen heeft dat gezegd op een persconferentie. Patro Eijsde staat helemaal onderaan in het klassement na 5 nederlagen in 6 wedstrijden. Wie Steijnen opvolgt is nog niet bekend. Hij blijft wel actief bij de club. Hij wordt er sportief directeur. We krijgen een mix van opklaringen en wolken. Plaatselijk kan er nog een buitje vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen mogen we veel zon verwachten en halen we opnieuw een graad of 20. En dat is ook meteen het weer voor het weekend.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
2: zon in je hart.
1: Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory en bel Hilde op 0495 55 3044 of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

je natuurlijk altijd blijven doen, Christophe. Geloven in je dromen. Het was alvast een leuk begin van ons programma. Met deze nieuwe start van Muziekdoos. Allemaal van harte welkom, vrienden. Van waar je ook meeluistert, want dat vraag ik me soms wel eens een keertje af. Je mag het altijd laten weten. Het zou me een plezier doen. Eén adres: rudolfstevens@telenet.be. Verder met muziek van ABBA en de Dancing Queen. Fijn dus dat jullie meeluisteren naar deze Muziekdoos.

Ja, dat was Danny Christian met zijn nieuwste, dus Ai Ai Olga. En wat hebben we nu klaar liggen? Ah, een heerlijke stem om naar te luisteren. Brenda Lee.

stem om van te genieten. Net zoals ik daarnet al zei, deze Brenda Lee. En eens kijken wat we nu klaar liggen hebben. Dit is ook nieuw werk. Zoon, wat ben ik? Gradame samen met zijn zoon. Jij

Gratten, Louis, dame dus. Toch wel leuk, hè, om samen met je zoon iets te kunnen op plaat zetten. Dat moet een overheerlijk gevoel geven. Ik heb er ooit ook eens van gedroomd, maar ik heb het dan zomaar gelaten, want als ik dat zou doen, jullie oren zouden pijn doen. Jammer genoeg, geen een van mijn beide zonen kan zingen dus. Ja. Ken je dit nog?

Cherryo. Ja, ja, Justin De Wild dus. Wat een kanjer van een hit dus, maar hij verdient het dus. En we kijken heel benieuwd uit naar de opvolger. De Best kennen we allemaal, hè, van Tina Turner. Maar onze eigen Lilian St-Pierre brengt het ook in het Vlaams.

muziek van Ramon Roselli uit zijn nieuwste Duitstalig album. Kus mich endlich zum Glück. En we gaan ons luisteren naar een van die mooie songs. En daarmee zitten we ergens in de 90er jaren met Mama's Jasje. En dit mooie Zonder Verhaal.

doe me jouw verhaal, mama's jasje. En we kennen uiteraard allemaal die mooie hit van Gordon, omdat ik zo van je hou, op een van die mooie songs van Céline Dion. Wel, datzelfde liedje, omdat ik zo van je hou, is nu uitgebracht in een duetversie door Gordon en Lisa Rose.

mooie nieuwe versie van het nummer Omdat ik zo van je hou. Van Gordon en Lisa Roos. Met deze muziek zitten we terug in de 80er jaren. Wat gaat die tijd toch ontzettend snel, vrienden. Het lijkt of het gisteren was. Maar nee hoor, dat is niet zo. We gaan maar genieten zeker van de muziek. Dit is voor jou Modern Talking.

Ja, ja, deze Modern Talking. En we kregen ook een mailtje, want dat kun jij natuurlijk ook doen. Als je graag een plaat wil terughoren in onze muziekdoos, stuur het dan gewoon te getrouw. Hetzelfde adres nog steeds via rudolfstevens@telenet.be. En zo kreeg ik ook eens een mailtje dus van een trouwe fan die ook altijd naar mijn programma luistert. En schrijft me: Rudolf, wil je mijn oors echt een groot plezier doen? Met de vraag of ik dit nummer wil draaien. Ik heb daar mooie herinneringen aan. Ja, oké. We doen dat, Mario. Dit is voor jou.

0: Marco Niels met die vrolijke noot in onze muziekdoos van Hey Na Na Na. We gaan onze collega ook nog eens aan het woord laten. Dit is hij, onze CDW. En hem brengt...
1: Ik denk nog vaak...
0: Een nummer dat we kennen.
1: Samen op rij.

Jasmin konden we beluisteren met een van haar mooie pareltjes. Ik was zo graag bij jou gebleven. En wel, eindelijk is het zover, vrienden. De volgende keer kan ik hem draaien dus. Het is bekendgemaakt, ik wist het al heel lang. Maar de opvolger van zijn eerste single wordt natuurlijk die mooie Butterfly. De volgende keer kunnen we hem draaien dus. De mix is zo goed als af. En ze hebben mij beloofd dat ik hem heel snel zal ontvangen. In afwachting van die nieuwe single van Jeremy Casale draaien we ons graag zijn eerste song.

0: Er blijven veel negatieve reacties komen uit de hoek van de instanties die getroffen zijn door het nieuwe Vlaamse begrotingsakkoord. Dat het uitbreidingsgeld voor de lijn de komende 3 jaar halveert, is intussen bevestigd. Bovendien moet het resterende geld gedeeltelijk dienen om tekorten bij de vervoersmaatschappij weg te werken. Dierentuinen zo Antwerpen en Plankendaal verliezen samen jaarlijks 3,4 miljoen euro subsidie. En ook enkele grote bibliotheken, wetenschappelijke onderzoeksfondsen en een dertigtal musea, vaak in de kleinere steden, delen in de klappen. Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel verliest zelfs zijn volledige subsidie. Twee verdachten voor de moord op Heidi de Schepper uit Balen in de Kempen moeten voor assize komen. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die de moord intussen bekende. De jonge vrouw, toen 26 en moeder van 3 kinderen, verdween in 2010, maar dat bleef 13 jaar lang onopgemerkt. Haar lichaam is ondanks talloze zoekacties nog altijd niet teruggevonden. In Nantes in Frankrijk is bij een leerlingenprotest een middelbare school in brand gestoken. De schooldirectie zegt dat dit mogelijk accidenteel gebeurde toen een aantal jonge betogers een vuilniscontainer in brand staken. Dat vuur zou dan op het schoolgebouw zijn overgeslagen. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is enorm. Sinds een week protesteren leerlingen van een 200-tal scholen tegen onder andere overvolle klassen en het gebrek aan leerkrachten. Studenten blokkeren er ook een 30-tal universiteiten. Nog in Frankrijk is een nationaal record verbroken, maar geen om trots op te zijn. Een zakenman van 48 met de Zwitserse nationaliteit heeft in de Haute-Savoie de zwaarste snelheidsovertreding begaan die ooit was geregistreerd in het land. Op een snelweg reed hij met zijn Porsche aan 312 km per uur, ofwel 87 meter per seconde. De politie kon hem niet zonder moeite aan de kant zetten. De man zijn rijbewijs is ter plekke ingetrokken en zijn wagen in beslag genomen. Hij riskeert ook 3 maanden celstraf. Niet warmer dan 20 graden en overal wisselvallig. Ook vanavond regelmatig een bui, vooral in het westen en het centrum. Vannacht droger, maar met hooguit 13 graden een pak koeler dan de voorbije nachten.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

Engelbert Humperdinck met een van zijn mooie klassiekers. En dat voor jou allemaal in ons programma Hoor je ze voorbij komen van deze muziekdoos, oud en nieuw dus. Nu we het toch even hebben over de nieuwe, gaan we meteen ook deze nog eens draaien. Een nummer dat we allicht ook nog kennen vanuit de 80er jaren van Pascal Legault. In een nieuw kleedje, maar zeer goed gebracht door onze collega Hans Hansen. Over een echte vriend.

meteen in de 70er jaren met deze mooie hitsingle geweest voor Freddie Bragg en die onvergetelijke Rode Rozen. Corrie werd onlangs 75. Naar aanleiding daarvan is deze single uitgebracht.

Een herkenbare hit van Corrie Konings, gebracht door Charlotte als nieuwe single. Jij weet toch wel wat liefde is. We keren terug ver in de tijd met deze mooie. Muziek die ook volledig past in ons programma van Deze Muziekdoos.

mooie klassiekers vanuit de Franse geschiedenis, La Lettre, gebracht door Marc Aghian. We draaiden haar recente single ook al meermaals voor vandaag een keer wat anders, want ze heeft zoveel mooie liedjes opgenomen door de jaren heen. Dit is Corrie Konings.

blijven bij de nieuwe muziek. En dit keer gaan we Duits-talig werk draaien van Tony Stipe. Quanto mi amor. Uit zijn nieuwste album.

Tony Stipe met zijn Quanto Amore uit het gelijknamige album dat die titel ook meekreeg. Nieuw werk dus. En we blijven bij nieuw werk. En ik heb vandaag ook voor jullie mijn recente single meegebracht. Ik zocht dit keer de inspiratie bij de muziek van Willy Sommers. Een man waar ik ook al jarenlang fan van ben en ook al jarenlang volg dus. Een van zijn allereerste grote hits heb ik meteen in een nieuw kleedje gestoken. En ik hoop dat het bij jullie ook in de smaak mag vallen. Je kan hem beluisteren via Spotify en andere digitale kanalen. Dit is hij, mijn nieuwe single Rudolf Stevens, van 's morgens tot 's avonds.

ik jouw lieve lach, hoe zal ik je vergeten? Van 's morgens tot 's avonds moet ik aan je denken. Zelfs de wind door het raam.

dat is hij, onze nieuwe single van 's morgens tot 's avonds dus. Rudolf Stevens. En we gaan ons luisteren naar een van die leuke hits van destijds. Van Paul Severs en Danny D'Amaro.

Severs en Danny D'Amaro van destijds met Marieke. Met de volgende gaan we naar ons Tura-momentje in deze muziekdoos. En daarmee zitten we ergens midden 90er jaren. Met deze mooie, de mooiste.

de mooiste, Wiltura. Wat voor prachtige nummers heeft die man opgenomen door de jaren heen. We gaan terug naar het nieuwere werk met een cover van destijds ook vanuit de 70er jaren, maar wel zeer goed gebracht door deze Lisa Klein. Je herkent het meteen. I Love to Love.

Goed gebracht, hè? Vinden jullie ook niet? We gaan de Willy ook nog eens draaien. Heb ik altijd een pracht van een nummer gevonden. Blijf er nog een uurtje bij mij? Nee, vrienden, dat gaat niet lukken. Dag, breekt weer aan.

Zo, onze tijd zit erop, vrienden. Wij gaan plaatsmaken voor onze andere collega's en komen heel graag bij jullie uiteraard terug met een nieuwe aflevering van Muziekdoos. Na die mooie van Willy Sommers is dit onze afsluiter. Recent werk van die natuurlijk jongens, die Campbell Brothers. Nog veel plezier met de collega's en tot een volgende Muziekdoos.

0: Er blijven veel negatieve reacties komen uit de hoek van de instanties die getroffen zijn door het nieuwe Vlaamse begrotingsakkoord. Dat het uitbreidingsgeld voor de lijn de komende 3 jaar halveert, is intussen bevestigd. Bovendien moet het resterende geld gedeeltelijk dienen om tekorten bij de vervoersmaatschappij weg te werken. Dierentuinen zo Antwerpen en Plankendaal verliezen samen jaarlijks 3,4 miljoen euro subsidie. En ook enkele grote bibliotheken, wetenschappelijke onderzoeksfondsen en een dertigtal musea, vaak in de kleinere steden, delen in de klappen. Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel verliest zelfs zijn volledige subsidie. Twee verdachten voor de moord op Heidi de Schepper uit Balen in de Kempen moeten voor assise komen. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die de moord intussen bekende. De jonge vrouw, toen 26 en moeder van 3 kinderen, verdween in 2010, maar dat bleef 13 jaar lang onopgemerkt. Haar lichaam is ondanks talloze zoekacties nog altijd niet teruggevonden. In Nantes in Frankrijk is bij een leerlingenprotest een middelbare school in brand gestoken. De schooldirectie zegt dat dit mogelijk accidenteel gebeurde toen een aantal jonge betogers een vuilniscontainer in brand staken. Dat vuur zou dan op het schoolgebouw zijn overgeslagen. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is enorm. Sinds een week protesteren leerlingen van een 200-tal scholen tegen onder andere overvolle klassen en het gebrek aan leerkrachten. Studenten blokkeren er ook een 30-tal universiteiten. Nog in Frankrijk is een nationaal record verbroken, maar geen om trots op te zijn. Een zakenman van 48 met de Zwitserse nationaliteit heeft in de Haute-Savoie de zwaarste snelheidsovertreding begaan die ooit was geregistreerd in het land. Op een snelweg reed hij met zijn Porsche aan 312 km per uur, ofwel 87 meter per seconde. De politie kon hem niet zonder moeite aan de kant zetten. De man zijn rijbewijs is ter plekke ingetrokken en zijn wagen in beslag genomen. Hij riskeert ook 3 maanden celstraf. Niet warmer dan 20 graden en overal wisselvallig. Ook vanavond regelmatig een bui, vooral in het westen en het centrum. Vannacht droger, maar met hooguit 13 graden een pak koeler dan de voorbije nachten.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres en vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: De beste muziek
1: hoor je hier.
4: Radio Memory.
3: Proficiat, je zit goed bij jouw favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT-platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.
5: Welkom bij een nieuwe aflevering van de LVT-platenkast. Het programma waar we geen enkel genre schuwen, waar uw nieuwsgierigheid wordt gevoed en waar onze vaste rubrieken u elke week slimmer buiten laten gaan dan u binnenkwam. Wat gebeurde er? Dat hoort u straks in onze rubriek met de kleine en grote muziekgeschiedenissen. De dingen die andere stations laten liggen omdat ze te nerdy zijn. En natuurlijk duiken we opnieuw in onze cover story. Het verhaal achter een song die u al jaren meezingt, maar waarvan u de helft van de achtergrond nooit te horen kreeg.

No Man's Land en 7 Seconds hoor je zo net. Een samenwerking tussen de Franse band No Man's Land en de Senegalese zangeres Marjorie. Die samenwerking ontstond uit een improvisatiesessie. Muzikale stijlen en culturen kwamen samen met een energie die de hele studio aan het dansen kreeg. Het resultaat was een aanstekelijke track die blijft hangen. Het nummer dat je zo dadelijk gaat horen komt van Sheryl Crow. En het nummer vangt de spanning en romantiek van de James Bond films. De tekst verkent geheime liefde, de gevolgen van acties en de hoop die altijd blijft bestaan. Crow's krachtige stem en meeslepende melodie maken het een soundtrack voor een eindeloos avontuur.

0: de tijd voor onze vaste items.
1: Wat gebeurde er in de muziekgeschiedenis? Daar gaan we even de loep op leggen. Op 1 oktober 1982 was er de introductie van de compactdisc in de Verenigde Staten van Amerika. De cd wordt dan officieel gelanceerd in de USA, wat het begin markeert van het digitale muziektijdperk. 1 oktober 1987. De Europese tak van MTV begint met het uitzenden en verandert de popcultuur ingrijpend. Videoclips worden vanaf dat moment een essentieel onderdeel van hitsucces. Begin oktober 1980. Na John Lennon's overlijden wordt Imagine opnieuw een internationale nummer 1 hit en een universeel symbool van vrede. De gebeurtenis viel historisch in week 40. Begin oktober 1984 dan. In deze periode begint de single Like a Virgin van Madonna internationaal te stijgen. Dat moment markeert haar definitieve doorbraak als wereldster. En de top 40 van week 40, meer bepaald van 4 oktober, toont een iconische lijst. Met onder andere ABBA met The Winner Takes It All, Stevie Wonder met Master Blaster, Queen met Another One Bites the Dust en Diana Ross met Upside Down. Week 40 weerspiegelt een van de meest invloedrijke periodes uit de popgeschiedenis.

De single Change van Liza Stansfield werd opgenomen in een periode vol creatieve uitdagingen waarin Stansfield zocht naar de perfecte sound. De samenwerking met het productieteam van Cold Cut leidde tot een unieke mix van soul en dance. Het nummer leverde haar een Grammy-nominatie op.

0: Dit is Luc van Turnhout.
1: De single Rattlesnakes van Lloyd Cole and the Commotions gaat over verlangen en innerlijke strijd met een jonge vrouw die zoekt naar vrijheid en zelfontdekking. Ze worstelt tegelijk met verwachtingen en de werkelijkheid. Krachtige beelden en melancholie maken het een mijlpaal in de Britse popmuziek. Show me what.

0: De groep de Skyblasters zijn sinds de jaren 80 een belangrijk onderdeel van de Nederlandse ska-scene. Ze speelden talloze festivals en beïnvloedden een nieuwe generatie. Een mix van traditionele ska en moderne invloeden droeg bij aan de populariteit van de ska-muziek in Europa. Hier zijn de Skyblasters en Johnny B. Goode.
1: De LVT-platenkast draait muziek op het ritme van jouw generatie. En dit op jouw favoriete radio.

Zo dadelijk krijgen we muziek van de vrouwen met de fluwelen stem. En er zijn er in het verleden nogal wat geweest. Maar wij hebben het dit keer specifiek over een zekere Mariah Carey. I'll Be There was oorspronkelijk een hit van de Jackson 5. Carey coverde het in 1992 voor haar album MTV Unplugged. Met vocalen die het nummer een nieuw publiek gaven. Het werd een van haar grootste hits, voor het eerst intiem live uitgevoerd.

Het nummer dat we zo dadelijk gaan horen is een krachtige oproep om open te staan voor verandering in de evolutie van de samenleving. De tekst benadrukt dat we ons moeten aanpassen aan nieuwe tijden en omstandigheden. Opzwepende melodieën en een aanstekelijke beat geven het een positieve, activerende vibe. We praten over Van McCoy en Change with the Times.

Dan nu muziek van de Natural Born DJs en A Good Day. In de jaren 90 schudde de groep de dansmuziek scene op met een mix van house en techno. Ze waren pioniers in het genre en stonden op playlists van grote Europese festivals. In 1996 scoorden ze een nummer 1. In 1996 scoorden ze een nummer 1 hit in de Nederlandse top 40 met A Good Day.

Communication van Spandau Ballet draait om de kracht van verbinding en het belang van eerlijkheid in relaties. De tekst verkent hoe communicatie de sleutel is tot begrip en geluk. Misverstanden kunnen ontstaan, maar openhartig praten kan alles veranderen.

Elton John is niet alleen een muzikaal icoon, maar ook een baanbrekende figuur op het gebied van gelijkheid en acceptatie. In 1992 kwam hij uit de kast en werd hij een voorvechter van de LGBTQ-gemeenschap en HIV-AIDS-bewustwording. Met meer dan 300 miljoen verkochte albums en prijzen als een Grammy en een Tony Award is hij een levende legende geworden. I'm Still Standing was een van zijn grote singles.

Endless Love was oorspronkelijk een duet tussen Lionel Richie en Diana Ross. Maar Luther Vandross en Mariah Carey brachten in 1994 hun eigen versie uit, die sindsdien een klassieker is geworden. Luther Vandross was aanvankelijk geen fan van duetten, maar Mariah's stem overtuigde hem volledig.

beweegt, verbindt en maakt je dag. Elke plaat een verhaal, elke beat een lach. De brug tussen klanken, tussen jou en de rest. De LVT platenkast. Altijd feest, altijd best.

zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan

0: Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory en bel Hilde op 0495 55 3044 of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

One and One van Robert Miles begon als een instrumentaal nummer bedoeld om de luisteraar te betoveren met een dromerige pianomelodie. Toen de zang van Maria Naylor werd toegevoegd, veranderde het in een onvergetelijke hit. Robert Miles was zelf verrast door het succes dat zijn carrière een enorme boost gaf. En dit betekent ook het begin van deel 2 van de LVT-platenkast voor vandaag.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: The Cover Story.
2: We duiken de archieven in en zetten een origineel uit de oude doos strak tegenover de moderne remake.
3: It is time for a copy-paste.
0: Open, eigenwijs en altijd verrassend. De LVT Platenkast.
4: In de Cover Story gaan we het vandaag hebben over Wild World. En dat is zo'n nummer dat moeiteloos door de decennia reist. Het begint in 1970 met Yusuf, ofwel Cat Stevens, die de enige echte wereldhit neerzet. Nummer 2 in de UK en nummer 11 in de VS. En sindsdien een tijdloze evergreen die...

In 1988 blaast Maxi Priest het nummer Nieuw Leven in met een reggae popversie. Die haalt de nummer 5 in de UK en nummer 25 in de VS en wordt een typische late 80s radiohit. Fris, ritmisch en perfect voor een jonger publiek.

En in 1993 geeft Mr. Big het nummer een akoestische MTV Rock Twist. Het nummer scoort nummer 27 in de Billboard Hot 100 en de nummer 10 in de UK. Geen megahit, maar wel een herkenbare 90s radiofavoriet. Drie stijlen, drie tijden, één nummer dat telkens opnieuw overeind blijft. Wild World leeft in elke generatie.

En dan nu uw aandacht voor Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough. Wat mij betreft een van de beste nummers die hij ooit gemaakt heeft. Het nummer gaat over de vreugde van het leven en het najagen van je verlangens. Jackson zingt met passie over blijven streven naar liefde en geluk zonder op te geven. Met een catchy refrein en sprankelende melodieën nodigt hij iedereen uit om te blijven dansen.

0: Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.
1: Het duo Modern Talking werd opgericht in 1984 en drukte een onmiskenbare stempel op de Europop van de jaren 80 en 90. Met hun kenmerkende synthpop sound scoorden ze maar liefst 12 nummer 1 hits in Duitsland. Na een pauze maakten ze in 1998 een spectaculaire comeback die nog steeds fans beroert. You Are Not Alone en Modern Talking.

Welcome by vertelt het verhaal van hartzeer en het verlangen om verder te gaan na een breuk. De hoofdpersoon vraagt de geliefde om door te lopen en niet om te kijken om het verdriet te vermijden. Sibyl's krachtige stem maakt het een eerlijk en herkenbaar nummer over verlies en de noodzaak om verder te gaan.

De rockgroep The Police werd opgericht in 1977 en groeide uit tot een van de meest invloedrijke bands van de jaren 80 met een mix van rock, reggae en punk. De Doo Doo Doo en de Da Da Da was een van hun grootste hits, afkomstig van het album Zenyatta Mondatta dat uitkwam in 1980. Dat album droeg in belangrijke mate bij aan hun wereldwijd succes. En de tekst hoeft helemaal niet moeilijk te zijn om een succes te worden. Dat bewees deze single absoluut wel. Hello van Adele kwam in 2015 als een donderslag bij heldere hemel en markeerde Adele's comeback na een pauze van 4 jaar. Het nummer ontstond tijdens gesprekken over verloren liefde en spijt. En het team wist al snel dat ze iets magisch in handen hadden. Dat bleek te kloppen ook, want het nummer brak meteen talloze records.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: En dan hebben we voor u de top 5 van de meest markante filmfeiten in week 40 in de filmgeschiedenis. De première van The Jazz Singer luidt het einde van de stomme film in en markeert het begin van de talkies. Dat was 1 oktober 1927. In het begin van 1939 wordt de film technisch afgerond en voorbereid op release. Het zou uitgroeien tot een van de grootste kassuccessen aller tijden. Historisch gedocumenteerd via filmtrivia en productiearchieven. We praten dan over Gone with the Wind en de montagefase van de film. Het is dan begin oktober 1939. Op 1 oktober 1950 is er Disney die bevestigde de internationale doorbraak van de animatiefilm met Cinderella. Begin oktober 1986. Polygoon Hollands Nieuws blikt terug op hoogtepunten uit de filmjournalistiek, inclusief iconische beelden uit de jaren 20 en 30. Dat gebeurde in oktober 1986. En tenslotte was er in begin oktober 1998 de films Deep Impact en Armageddon die wereldwijd een onderwerp van discussie werden. De twee Asteroid-films uit 1998 worden in deze periode veel vergeleken door critici vanwege hun

De zangeres Fern Kinney begon haar carrière in de jaren 70 en viel op door haar unieke stem en charismatische uitstraling. Met Groove Me vestigde ze haar naam definitief in de muziekscene naast haar solowerk en haar lidmaatschap van de band The Kittens. Het nummer blijft een van haar meest iconische bijdragen aan de popcultuur. Fern Kinney dus en Groove Me.

Mary J. Blige benaderde haar cover van Aretha Franklin's klassieker met veel druk, omdat Aretha een legende is. Ze was zenuwachtig, maar werd juist geïnspireerd door de emotie in het origineel. Haar unieke stijl gaf het nummer een frisse vibe vol soul en power, die miljoenen harten raakte. We hebben het over Natural Woman.

0: favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.
1: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

Ladies Night van Kool & The Gang verkocht meer dan 50 miljoen albums wereldwijd en zette de toon voor disco en funk. Atomic Kitten, opgericht in 1998, veroverde de Britse hitlijsten met hits als Whole Again. En samen vestigden ze zich als iconen van hun tijd. Atomic Kitten en Kool & The Gang met Ladies Night.

Come On Eileen van de Dexys Midnight Runners bereikte de hitlijsten pas na meerdere pogingen. Uitgebracht in 1982, maar echt opgemerkt na hernieuwde promotie in 1983. Het werd een wereldwijde hit met volkmelodieën en een stevige dansbare beat. De unieke stijl van de band met overalls en een flinke dosis charme maakte het geheel compleet.

En dan muziek van de Bee Gees. We hebben het daar straks in verband met die single Word nog over hen gehad. Maar dit keer hoor je ze zelf met Night Fever. Uit de soundtrack van de film Saturday Night Fever. En de single Night Fever draait om het bruisende nachtleven en de euforische vibes van dansen onder de sterren. De tekst vangt de opwindende energie van een nacht in de stad. Vol ritme, vreugde en de belofte van avontuur. Perfect voor een dansfeest of om in de juiste stemming te komen. Het was John Travolta die een van zijn eerste grote rollen mocht spelen.

Tot zover alweer deze aflevering van de LVT Platenkast. We hopen dat je ervan genoten hebt en volgende week beloof ik u om nog beter te doen. In ieder geval, wat mij betreft, de groeten, veel plezier met de collega's, adios en tot volgende week.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.